Yo kan nou pati gani, leve nou eni. Ivle poto, ivle poto, ivle poto, be poto pa ka antwe. Ijwen poto, actualman ijwen poto, ijwen poto, poto.